We vullen deze uitzending met vier losse thema's voor films uit de jaren 60. De tijd van de opstandige Nouvelle Vague in de Franse cinema. Om te beginnen hoort u een korte suite uit La Dénonciation, een misdaaddrama uit 1962. Onder regie van Jacques Doniol Valcroze speelt Michel Ronet een lid van de Résistance, het Franse verzet tegen de nazi's. Onder druk van de Gestapo verraadt hij mede verzetstrijders, maar na de oorlog krijgt hij verroeging dat hij als een held wordt beschouwd. Delerue componeerde een hoofdthema met een constant stuwend ritme van de brushes op de bekkens en een dwarrelend fluitthema. De gestopte trompet staat voor de verleiding van zowel het goede als het kwade. Uit 1964 stamt de komedie Un Monsieur de Compagnie van de regisseur Philippe de Broca. Een man die verwend is opgevoed door zijn rijke grootvader moet zich ineens zonder geld zien te redden wanneer er geen erfenis blijkt te zijn. Als hij een grote reis onderneemt, zegt Delerue's vrolijke thema voor jazzcombo dat het wel goed zal komen. Ook in 1964 schreef Delerue de muziek bij de misdaadthriller L'Insoumis van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt de Luxemburger Thomas Flassenrood, die tijdens de Algerijnse vrijheidsstrijd deserteert uit het Franse Vreemdelingenlegioen. Zo komt hij bij een ondergrondse verzetsgroep terecht. Het thema van Delerue heet La Fête Triste. Het is geschreven voor een kleine bezetting van contrabas, piano en drums en krijgt vooral door de accordeon een melancholieke bijsmaak. De gestopte solotrompet staat voor de eenzame hoofdpersoon. L'Insoumis, dat betekent de rebel, maar de exporttitel van de film luidt The Unvanquished. Dat betekent degene die onoverwonnen is. In 1965 maakte Claude de Givré een combinatie van komedie, misdaad en drama. L'amour à la chaîne. Een Parijs meisje van 19 beleeft een rommelige liefdesaffaire en besluit daarom maar prostituee te worden. Delerue componeerde een sluipend ritmisch thema op drums en accordeon, maar onderbreekt dit door dreigende staccato-strijkers wanneer het meisje met de keerzijde van het vrije bestaan wordt geconfronteerd. U hoort de thema's uit La Dénonciation, Un Monsieur de Compagnie, L'Insoumis en L'Amour à la Chaîne uit 1965 achter elkaar.

Dit bracht ons aan het einde van het programma The Sound of Movies. Techniek, Dirk Winkel. Samenstelling, Kees Hoogenberg.

muziek voor films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met bovendien de Cuckoo Theme, dat hij samen componeerde met Marvin Hadley. Het gaat dus om thema's uit de langere Laurel en Hardy lachfilms uit de periode 1927-1935. Met steeds in dit uur Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Ter opening Our Relations Suite, inclusief de MGM Fanfare.

filmmuziek uit de periode 1927-1935 uit Laurel en Hardy lachfilms. U hoorde Ronnie Hazelhurst en zijn orkest in tenslotte Golfers Blues. En allemaal composities van Leroy Shield, dit hele uur trouwens. Het orkest gaat verder met onder andere Colonial Gaieties.

Dit is de Concertzender. U luistert naar ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Met muziek van de Amerikaan Leroy Shields voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Allemaal door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. U hoorde tenslotte Our Relations and Title. En we gaan nog even een half uurtje door. Hier is Cuckoo.

Ronnie Hazelhurst en zijn orkest met filmmuziek van Leroy Shield voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Tot slot Smile When the Raindrops Fall. En dan in het laatste kwartiertje onder meer Looking for a Locket.

In dit uur, The Sound of Movies, hoorde u filmmuziek van de Amerikaan Leroy Shield voor de Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Steeds uitgevoerd door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Bedankt aan programmamaker Kees Hoogenberg. U luistert naar de Concertzender, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt vriend worden van de Concertzender vanaf €25 per jaar. En dat kan via onze website concertzender.nl. U kunt zich aanmelden en dan ontvangt u ook nog eens een cd met werk uit de Concertzender archieven. U bent van harte welkom als vriend bij de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 6 over Andrew Previn in de reeks Jazz in de Film. Muzikale alleskunner Andrew Previn overleed 28 februari van dit jaar, 89 jaar oud. De in Duitsland geboren Andreas Ludwig Priwin studeerde als jochie al aan het Sternisch Conservatorium in Berlijn. Totdat hij met zijn Joodse familie in 1937 naar Parijs verhuisde. Hier zette hij als André-Georges Previn zijn studie voort aan het Conservatoire de Paris. Hij was 12 jaar toen hij in 1941 met zijn ouders naar Amerika vluchtte. Het wonderkind hoorde Sweet Lorraine van Art Tatum en wist wat hij wilde, verder in de jazz. Op zijn 13e trad hij voor het eerst op voor de radio met Hokie Carmichael. Previn wilde en kon veel meer. Hij won in 1956 de eerste gouden plaat in de geschiedenis van de jazz. Hij als André-Georges Previn zijn studie voort aan het Conservatoire de Paris. Hij was 12 jaar toen hij in 1941 met zijn ouders naar Amerika vluchtte. Het wonderkind hoorde Sweet Lorraine van Art Tatum en wist wat hij wilde, verder in de jazz. Op zijn 13e trad hij voor het eerst op voor de radio met Hokie Carmichael.

0: Dat was de score van de film The Subterraneans, een film uit 1960 met muziek van Andrew Previn. U hoorde Andrew Previn en Russ Freeman, piano, Terry Mulligan, bariton sax, Shelley Mann en Dave Maley, drums, Art Farmer en Jack Sheldon, trompet, Buddy Clark en Red Mitchell, bas, Art Pepper, alt sax, Bill Perkins, saxofoon, Bob Enveldsen, trombone en, niet te vergeten, zangeres Carmen McRae. Dit was Jazz in de film bij de Concertzender. Vandaag deel 6 over de muziek dus van Andrew Previn. Dit was uit 1960 dus de muziek voor de film The Subterraneans. Het programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.
1: Concertzender.nl

The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. En dit is aflevering 2. Wilhelm componeerde voor meer dan 100 films en series voor tv. Denk bijvoorbeeld aan De Commissar, Derk en Tatort. Vorige week lieten we u zijn score voor de film Das Schlangenei horen en luistert u vandaag nog een keer naar de titelmuziek en enkele delen uit deze Ingmar Bergman film.

Muziek uit Das Schlangenei werd uitgevoerd door een studioorkest. We gaan verder met Es muss nicht immer Kaffeejaar sein. Ook weer muziek van Rolf Wilhelm. En dit komt uit een thriller van Geza von Radvanyi uit 1961. Het Südfunk Tanzorkeste staat onder leiding van de componist.

Es muss nicht immer kaffeehaard zijn. Dat was muziek van Rolf Wilhelm. We gaan verder met zijn muziek bij Julia, du bist zauberhaft. Een komedie van Alfred Weidemann uit 1962 met onder andere Charles Boyer. Het Südfunk Tanzorchester staat onder leiding van Erwin Leen en Rolf Wilhelm. U hoort Horst Fischer op trompet, Horst Jankowski piano, Bernd Rabe klarinet, Erwin Leen vibrafoon, Peter Witte bas en Herman Mutschler slagwerk.

eindelijke score voor de film Cold Turkey, een comedy dus van Norman Lear uit 1971, met onder andere Dick van Dyke. De muziek is dus, zoals gezegd, gecomponeerd door Randy Newman en uitvoerende een studioorkest.

Dat was een suite met ongebruikte muziek voor de film Goat Turkey. Muziek dus van Randy Newman. U hoorde een studioorkest. En dat is ook zo bij het volgende, want nu gaat u luisteren naar de uit

En zo plotseling eindigde dus de uiteindelijke score voor de film Cold Turkey. Op zijn Cold Turkeys, zou je kunnen zeggen misschien. Muziek gecomponeerd door Randy Newman. Het is een film dus van Norman Lear. Tot zover ongehoorde scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Volgende week is er aandacht voor onder andere de film Chips, met muziek van Alan Silvestri. En voor zover de tijd ons dat toelaat, een aantal stukken van deze film.

Tot zover deze zomerse aanvulling van Ongehoorde Scores. Het is een cd gepakt van de plank voor volgende week van de stapel Ongehoorde Scores. Want dan hoort u de titelsong van deze serie Chips. Werk van Parker, bewerkt door Silvestri. Volgende week dus in Ongehoorde Scores.

Ja, bij zo'n gezellige tune, dan weet u het wel. Bij de concertzender tenminste. De ongehoorde scores. Vandaag tekst eruit, orkest blijft. Dat klinkt primitief. Maar het is heel bijzonder. Want laten we maar eens beginnen bij volgende nummer 1. U hoort direct orkestrale tracks en songs die niet in de film The 5000 Fingers of Dr. T werden gebruikt. Een film uit 1953. Een hele obscure, dat mag u wel begrijpen uit de titel. 5000 Vingers van Dr. T. Het zal vast spannend en eng geweest zijn. Muziek in ieder geval gecomponeerd door Frederick Hollander en Dr. Zeus, oftewel Theodor Geisel. Luistert u naar een studioorkest onder leiding van Maurice Stolloff en daarbij zang van Hans Conried, Peter Lind Hayes en Mary Healy. En ook nog een koor.

U heeft geluisterd naar de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein voor de film Gangs of New York. Het studioorkest stond onder zijn leiding. Volgende keer in Ongehoorde Scores kunt u de wel voor Gangs of New York gebruikte score van Howard Shore horen. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Ongehoorde Scores. Gangs of New York, een film van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York aan het eind van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vorige week lieten we de afgekeurde score voor Gangs of New York horen. Die was gecomponeerd door Elmer Bernstein. In deze aflevering de wel voor Gangs of New York gebruikte score en wel van Howard Shore. U hoort de suite Brooklyn Heights en wel de delen 1, 2 en 3. Het werk is samengesteld voor de film Gangs of New York uit reeds bestaande muziek van Howard Shore.

U kunt nu luisteren naar popsongs en reeds bestaande, diverse composities, uitgekozen door Martin Scorsese voor zijn film Gangs of New York. De werkjes worden uitgevoerd door onder andere U2, Peter Gabriel, Jocelyn Pook en Linda Thompson. We beginnen met Dark Moon High Tide.

Dat was Paddy's Lamentation, uitgevoerd door Linda Thompson. U heeft geluisterd naar Ongehoorde Scores, waarin vandaag de gebruikte score voor Gangs of New York, een kostuumdrama van Martin Scorsese uit 2002. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Deze keer muziek van Michel Legrand. En we beginnen met twee stukken muziek bij Wuthering Heights. Om te beginnen, het gezongen hoofdthema I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. De tekst is van Alan en Marilyn Bergman. En het wordt gezongen door de Mike Kerb Congregation. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. En dan krijgen we ook nog meteen daarna het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. En dat is de uiteindelijke main title, muziek. Opnieuw een studioorkest onder leiding van Michel Legrand.

0: U hoorde het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. De uiteindelijke main title muziek bij de film uit 1970. Een studioorkest stond onder leiding van de componist Michel Legrand. En we begonnen met het gezongen hoofdthema bij de film I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. U hoort het nu in een uitvoering gezongen door de Mike Curb Congregation op tekst van Ellen en Marilyn Bergman. En verder hoorde u opnieuw een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Datzelfde, of misschien een ander, maar in ieder geval een studioorkest onder leiding van Michel Legrand, de componist, speelde ook de muziek bij Cops and Robbers uit 1973 is die film. Maar regisseur Aram Avakian heeft maar een paar seconden van de volledige score gebruikt, of die alleen gebruikt als source music. En dat is muziek die binnen het filmverhaal afgespeeld wordt.
1: Do like I say and you won't get hurt. Put your hands above your head. All I want is all you've got. One wrong move and you're eating lead.
2: Hey man, why don't you grow up?
3: Now look here. I'm not playing games. I'm serious.
2: Serious? Straighten out, man. When are you gonna grow up?

Muziek bij de film Cops and Robbers uit 1973. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Ook voor La Rose et la Flèche uit 1976, het Sean and Audrey Concerto Grosso, stond een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand klaar. U hoort een speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian. En dat was een film van Richard Lester.

van Michel Legrand was dat La Rose et la Flèche, de Sean & Audrey Concerto Grosso. Speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian, een film van Richard Lester. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, nu deel 186 over Bronislaw Kaper of Kaper. Bronislaw Kaper was Pool van geboorte. Hij kwam ter wereld in Warschau in 1902. Op zijn 21ste studeerde hij af aan de Chopin Muziekschool en ging daarna cabaretliedjes schrijven in Berlijn. In 1933 moest hij uitwerken voor de nazi's en ging naar Parijs. Hier kwam hij in de filmindustrie terecht, tot 1935. In dat jaar namelijk hoorde studiohoofd Louis B. Mayer, die op vakantie was in Europa, een van Kaper's liedjes. Mayer bood Kaper een contract aan in Hollywood. Eenmaal in de Verenigde Staten beleefde Kaper zijn eerste succes vrijwel meteen. In 1936 schreef hij samen met Walter German op tekst van Gus Kahn de song San Francisco. Jeanette MacDonald zong het nummer in de gelijknamige film als de mooie operetta-diva naar wie hand wordt gedongen door zowel Clark Gable als Spencer Tracy. De muziekfilm werd geregisseerd door W.S. Van Dyke en was zo'n hit dat Kaper's nummer San Francisco op het repertoire van veel bands komt te staan. En hier is die originele opname met Jeanette MacDonald, die na deze film, de San Francisco, ook een grote ster werd.

Dat was Jeanette MacDonald in de song San Francisco uit de gelijknamige film. De muziek was van Bronislaw Kaper. Kaper was dus al vroeg geknipt voor de uitvoerende kunsten en verder humor en film. Alle drie kwamen samen in een komedie van de Marx Brothers, A Day at the Races, geregisseerd door Sam Wood in 1937. En zoals van de gebroeders Marx te verwachten valt, buitelen de kunsten over elkaar heen. Groucho is dokter Hugo D.Z. Hagenbusch, die een medische kliniek drijft voor de hoogste klasse. Maar niemand mag weten dat hij eigenlijk gewoon een dierenarts is. En daardoor is hij wel weer geknipt om met hulp en tegenwerking van zijn broers, Chico en Harpo, een belangrijk hippisch concours te winnen. Met een kreupel racepaard. U krijgt veel rumoer te horen. Bronislaw Kaper leefde zich uit, wederom met zijn collega Walter German, om de Marx Brothers bij te houden. De liedjes hebben teksten van Gus Kahn. En dan nog een nummer uit A Day at the Races, in de vorm van een bewerking van een lied van Andre Previn uit 1950. Het nummer is te horen in het melodrama A Life of Her Own, waarvoor Kaper ook de volledige score componeerde. Het uptempo

18 minuten special effects, ook wel geheten special sounds, bij de Doctor Who-serie The Crotons van de BBC. We gaan verder met de soundtrack voor The Caves of Androzani. Een andere vierdelige Doctor Who-serie, eveneens uitgezonden door de BBC. En er blijkt in de loop der jaren veel veranderd binnen de BBC Radiophonic Workshop. In 1984 zijn we nu aanbeland en dat was de periode van de grote synthesizers en de computers binnen de workshop. Voorheen waren de medewerkers van de workshop technici die vooral tape verknipten en zelf apparatuur uitvonden. Een creatieve, maar ook een tijdrovende bezigheid. Dat ambacht van het knippen en plakken van tape werd dus overgenomen door het gebruik van diverse synthesizers. De eerste apparaten waren vaak nog loeiduur en ook nog loodzwaar, maar de BBC investeerde erin om voorop te kunnen blijven lopen. Veel bekendere namen vertrokken uit de workshop. Denk aan mensen als Didier Derbyshire, John Baker, David Kane. En er kwam een nieuwe lichting voor in de plaats. Denk aan mensen als Paddy Kingsland, Roger Limp, Malcolm Clark en Peter Howell. De soundtrack die we nu gaan horen komt van de Doctor Who-serie The Caves of Androzani. De special effects, maar nu ook de muziek, zijn gemaakt en gecomponeerd door Roger Limp. Op een Fairlight en op een Yamaha synthesizer. Van deze serie hoort u 18 nummers en we beginnen wederom met het markante Doctor Who-thema, nu verder gemoderniseerd door Peter Howell.

De synthesizer klanken die de soundtrack vormen van The Caves of Androzani, een vierdelige televisieserie van Doctor Who uitgezonden door de BBC in 1984. Deze soundtrack en de andere die we draaiden in dit uur pop art zijn recent uitgebracht op het Britse Silver Screen label. Ze werden vervaardigd in de BBC Radiophonic Workshop. De workshop in haar oude vorm bestond vanaf eind jaren 50 tot aan de neergang begin jaren 90. Ze ging ten onder aan het feit dat ze haast overbodig was geworden in haar huidige vorm. Het hebben van synthesizers en vooral computers is het terrein geworden van mensen thuis. Niet meer nodig dus, zo'n grote logge in-house geluidsstudio en dus wegbezuinigd bij de BBC. Overigens bleek het niet helemaal het einde van de Radiophonic Workshop. Zoals in 2010 nog een live reunie van overgebleven leden van de workshop. En in 2012 is de workshop zelfs opnieuw opgericht. Niet in de vorm van een studio, maar wel als een online variant. Creative director van deze Radiophonic Workshop Nieuwe Stijl is Matthew Herbert. We zijn aan het einde van dit uur popart, samengesteld door Fons Moers. En de complete tracklist bekijkt u op onze site concertzender.nl.

bij de Concertzender kunt u het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film wordt het aflevering 185 en voor de zesde keer besteden we aandacht aan muziek van James van Heusen. Componist Jimmy van Heusen schreef muziek praktisch vanaf zijn geboorte in 1913 en zijn nummers werden opgenomen tot ver na zijn dood in 1990. Hoe meer je op zoek gaat naar zijn songs, des te duidelijker het wordt dat zijn werk compleet verweven is met de Amerikaanse populaire muziek. Hij maakte meer dan 800 liedjes, waarvan er minstens 50 tot het standaardrepertoire zijn gaan horen. En in meer dan 220 films zitten zijn songs. We hebben voor deze zesde aflevering met zijn Muziek voor uw pareltjes opgespoord te kunnen staven dat hij de meest succesvolle songwriter van de Verenigde Staten is. Van Heusen was nog een twintiger toen zijn composities werden aangekocht voor de anarchistische tekenfilmpjes van Chuck Jones. Chuck Jones was de maker van bijvoorbeeld The Roadrunner, waarbij hij bewust tegen Walt Disney's braafheid inging. In 1941 produceerde Chuck Jones de korte animatiefilm Toy Trouble, Goofy Groceries en The Sour Puss. En de componist van die tekenfilmmuziek, Carl Stalling, verwerkte in zijn instrumentale scores de song All This and Heaven Too. Jimmy van Heusen had All This and Heaven Too in 1939 geschreven en meteen geleverd aan trombonist Tommy Dorsey. Tommy Dorsey en his orchestra was een begrip in Amerika. Eind jaren 30 had de band zoveel succes dat Dorsey zelf een boys singer kon inhuren. En het was een jongen met een flexibele stem en een rank postuur. U weet het misschien al, ik heb het over Frank Sinatra. Het was de eerste keer dat Frank Sinatra nummers zong van Jimmy van Heusen, die hij pas veel later persoonlijk zou leren kennen. Sinatra klonk in zijn tijd bij Dorsey, van 1940 tot 1942 was dat, nog gewoon zuiver. Hij moet de kenmerkende wat melancholieke buiging in zijn stem aan het eind van de frase nog ontwikkelen. We gaan luisteren naar Frank Sinatra met de muziek dus van Jimmy van Heusen. Drie nummers, All This and Heaven Too, met tekst van Eddie DeLange, gebruikt de in ondeugende tekenfilmpjes, maar dan zonder zang. Daarna Polka Dots en Moonbeats, Sinatra's eerste hit met Tommy Dorsey en his orchestra. Het werd door Woody Allen gebruikt in 1989 voor zijn film Crimes en Misdemeanors. En het zit ook in het romantische drama Autumn in New York uit 2000. En als derde, ten slotte, Imagination, gebruikt door regisseur John Cassavetes in The Killing of a Chinese Bookie in 1976, maar daarin niet gezongen dus door Sinatra. Nu wel, we gaan luisteren.

U hoorde als laatste drie nummers Like Monday Follows Sunday uit de 30e jaren film Big Business, gezongen door Jack Buchanan en Elsie Randolph. The Dream is Over uit The Little Demoiselle, een film uit 1933, compositie van Neil Coward, gezongen door Anne Neagle. En Sleepy River uit Song of Freedom, en die is uit 1936. Compositie van Eric Ansel en Henrik Eage en vocals van Paul Robeson en Elizabeth Welsh. We hebben hem omgedraaid, die mono-LP uit 1974, Movie Star Memories, met zingende Engelse acteurs uit de periode 1931-1941. En we hoorden als eerste drie nummers There's Something About a Soldier uit Soldiers of the King, in Amerika geheten The Woman in Command, film uit 1933. Compositie van Noel Gay, gezongen door Sidley Kornetsch. Dan Tap Your Tootsies uit Jack of All Trades. In Amerika heette die The Two of Us, film uit 1936. Gezongen door Jack Halbert. En Fox That One Hour uit Mazurka, film uit 1936. Compositie van Kreuder, Norsen en Potter en gezongen door Paula Negri.

Zoals gezegd, het betreft een oude plaat en daar kunnen nog wel eens wat problemen mee gebeuren. We kijken of we het op korte termijn kunnen verhelpen en dat we verder kunnen luisteren naar Movie Star Memories.

Geen obstakels meer gelukkig in deze LP uit 1974, Movie Stars Memories. U hoorde tot slot uit het toneelstuk The Good Companions uit 1931, wat dialogen, en de liedjes Going Home en Slipping Round the Corner. Muziek van Richard Dinsel en Frank Eaton. En u hoorde de stemmen van Adele Dixon, John Gielt, Lawrence Bascombe en Deering Wells. Nog wat filmmuziek van een andere bejaarde LP uit 1970. Die LP heet Janet McDonald Sings San Francisco and Other Silver Screen Favorites. U hoort de song San Francisco uit de film San Francisco uit 1936. Muziek van Bronislav Kaper en Walter Kaan en Walter Jorman. Gezongen door Janet McDonald en begeleid door een studioorkest.

0: Janet McDonald met San Francisco uit de gelijknamige film uit 1936. U luisterde naar The Sound of Movies met aflevering 1 over zingende filmsterren. Samenstelling Kees Hoogenbirk en alle titels vindt u zoals gebruikelijk terug op concertzender.nl.
1: In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen. Met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 8 tot 9 uur. Het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Stiltes. The Last Hunt is een western van Richard Brooks uit 1956... over een van de laatste buffeljachten in het noordwesten van Amerika, met in de hoofdrollen Robert Taylor en Stuart Granger. De alternatieve score en de ongebruikte source music voor de film The Last Hunt van de uit Rusland afkomstige en tot Amerikaan genaturaliseerde componist Daniel Anfisiertsov, die geboren werd in Sint-Petersburg in 1901 en overleed in Rome in 1983. Anfisiertsov was een leerling van Ottorino Respighi. U hoort nu een studioorkest onder leiding van Daniel Anfisiertsov, met evergreens gezongen door Bill Lee.

En dat was een groot applaus, een swingende muziek. Fred Astaire zong een hele selectie van diverse songs uit die tijd. Van Gershwin tot aan Harry Warren. En hij eindigde met Put a Shine on Your Shoes. Hij werd begeleid door een studioorkest. Fred Astaire werd geboren als Frederick Austerlitz in Obama, Nebraska, in 1899. En later heeft hij zijn naam, een naam die hij nam van zijn oom. En dat werd toen Astaire. Hij was een Amerikaans film- en Broadway ballroom dancer, een zanger en acteur. En hij werd vaak in één adem genoemd met Ginger Rogers, met wie hij 10 films maakte. De volgende film die wij u laten horen, althans de song daaruit, is Flying Down to Rio. Een film uit 1938. Daarin speelde hij ook met Ginger Rogers. En hij zingt nu voor u de titelsong Flying Down to Rio.

U hoorde het Radio Studio Orkest onder leiding van Max Steiner. En dat was de titelsong uit Flying Down to Rio door Fred Astaire. Ik zei u net al, hij danste en zong veel samen met Ginger Rogers. Dat kunt u nu gaan horen in het volgende stuk. En dat uit de film Carefree, een film uit 1938. En de songs werden geschreven door Irving Berlin. I Used to be Colorblind, The Yam en Changed Partners. Fred Astaire en Ginger Rogers en het Radio Studio Orkest onder leiding van Victor Baravelle.

0: Songs van Irving Berlin uit de film Carefree, een film uit 1938. En voor u zong Fred Astaire en Ginger Rogers. Fred gaat door en hij zingt nu uit The Sky's the Limit uit 1943 een film en de song One for My Baby. Het is het radiostudioorkest onder leiding van Leigh Herlane. The Sky's the Limit.
1: It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe.

0: Make it one for my baby, uit de film The Sky's the Limit. En u hoorde Fred Astaire en hij danst verder met zijn haren strak geplet op zijn hoofd en een mooi rockkostuum aan en glimmende schoenen. Volgende keer in ons programma The Sound of Movies hoort u nog meer van Fred Astaire. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.
1: In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Welkom bij de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, komend uur John Williams. Hij schreef de muziek bij Penelope, een komische krimi van Arthur Hiller uit 1966. De film gaat over de vrouw van een bankier. Zij is kleptomane en rooft $60.000 van de bank van haar echtgenoot. In de hoofdrollen Natalie Wood als de kleptomane, Ian Bannon als haar man en verder Peter Falk als de commissaris. Van John Williams' Penelope, door het studioorkest onder leiding van John Williams.

U hoorde muziek uit Baby Doll uit 1956. Ray Heindorf dirigeerde het Warner Brother Orchestra en de solist was bluesgitarist Smiley Lewis. Gaan we luisteren naar veel muziek uit The Fugitive Kind uit 1960. Ook een romantisch drama naar een werk van Tennessee Williams en weer met een score van Kenyon Hopkins. In 1960 verfilmde Sidney Lumet The Fugitive Kind met een scenario van Tennessee Williams op basis van zijn toneelstuk Orpheus Descending. Dat gaat over een man met de bijnaam Snakeskin, die in arrestatie in New Orleans was ontkomen, maar hij komt terecht, hij gaat dus een nieuw leven opbouwen, in het stadje Mississippi. En dat opbouwen van zijn leven, dat gaat zeer moeizaam. Hij ontmoet alleen maar vrouwen die problemen hebben of die veroorzaken. De hoofdrol is Marlon Brando op het lijf geschreven en de vrouwelijke cast is net zo indrukwekkend. Anna Magnani, Joan Woodward, Maureen Stapleton. In de muziek verwerkt Hopkins de verbittering van de dorpsbewoners en de eenzaamheid van de man op de vlucht. Hij schreef ook de blues Let Me Out voor mannelijke klaagstem. We gaan luisteren naar een studio-ensemble die dit gaat uitvoeren. En dat staat onder leiding van Kenyon Hopkins zelf.

Slim Young, Lisa Cash, Slim Young.

En dat was filmmuziek uit The Fugitive Kind uit 1960. U hoorde een studio-ensemble onder leiding van de componist Kenyon Hopkins. En daarmee besluiten we deze Sound of the Movies, samengesteld door Kees Hoogenburg.

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 184 in de serie Jazz in de film. En voor de 10e keer gaan wij aandacht

besteden aan componist John Barry. En we beginnen met een special van ABC Television Network, Sophia Loren in Rome, een productie uit 1964. Producenten Norman Baer en Philip D'Antoni hadden in 1963 voor ABC Televisie de documentaire Elizabeth Taylor in Londen gemaakt. Componist John Barry kreeg toen een Emmy-nominatie voor zijn begeleidende muziek. En een jaar later produceerden Baer en D'Antoni in hetzelfde format voor ABC een televisiespecial met Sophia Loren. La Loren zou ook een liedje zingen en moest de keuze voor de Engelsman Barry als componist dus goedkeuren, want zo gaat dat. Ze vond zijn Elizabeth Taylor in Londen muziek heel mooi, maar ze vroeg zich wel af of een niet-Italiaan de stad Rome wel zou kunnen typeren. En daarop namen de producenten de Engelsman Barry in het geheim mee naar Rome om er 3 dagen de sfeer te proeven. En een week later konden ze aan Sophia Loren de eerste tapes met de score laten horen. Maar ze vertelden er niet bij dat de muziek van Barry was. Sophia Loren meende dat de componist Italiaans bloed moest hebben, zo prachtig vond ze de score. Dus zingt ze in het Engels het lied van John Barry, Secrets of Rome. Sheldon Reynolds regisseerde de televisiedocumentaire dus in 1964 en u hoort nu John Barry met een studioorkest.

0: U heeft geluisterd naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell. Liedjes uit de periode 34-42, met teksten geschreven door Al Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoorde u, Jimmy Greer en his orchestra en Victor Arden en his orchestra. Gaan we verder met veel muziek van Harry Warren. Als eerste hoort u zo meteen Song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Gezongen door Al Jolson. En de tekst is nu weer van Al Dubin. En daarna Song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Vocal Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. En ze worden begeleid door een studioorkest.
1: Another drink. Yeah.
2: No, I'm sorry, boy. No more. Son, my hand.
1: Yes.
2: Come on, let's have a good time. You only live once.
1: Life begins when somebody's eyes look into your own.
2: Life begins when you've got your gal all alone. From morning

0: I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points to gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine.
1: En het was natuurlijk veel muziek van Harry Warren. Al Johnson zong de song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Tekst van Al Dubin en de song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Gezongen door Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. Begeleid beide door een studioorkest. Gaan we verder met thema's uit de film It Happened in Sun Valley. Een film uit 1941. En de teksten die zijn van Mac Gordon. Chattanooga Choo Choo is het eerste wat u hoort. Vocals Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. En als tweede I Know Why. En als derde It Happened in Sun Valley. Met vocals Ray Eberle, Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. Begeleid worden ze door Glenn Miller en his orchestra.

U hoorde thema's uit de film It Happened in Sun Valley uit 1941, teksten van Mack Gordon. Het orkest was het orkest van Glenn Miller. Gaan we verder met songs uit de film Orchestra Wives, een film uit 1942 met Glenn Miller en this orchestra. Als eerste hoort u I've Got a Gal in Kalamazoo, vocals Marion Hutton, Ray Abelay en The Modernaires. En als tweede At Last met vocals Ray Abelay.

En met deze songs uit de film Orchestra Wives uit 1942 met het orkest van Glenn Miller besluiten we deze aflevering. En deze werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.

Herkent u deze melodie? Dan weet u dat u kunt gaan luisteren bij The Sound of Movies bij de Concertcenter. Dit keer met deel 5 van de serie Fred Astaire zingt en danst. Fred Astaire en Ginger Rogers at RKO. En dan hebben we het over de periode 1934-1936. We beginnen met songs uit de film The Gay Divorcee. Uit 1934, gecomponeerd door Con Conrad en Herb Magidson en Cole Porter. Achterenvolgens hoort u A Needle in a Haystack, Night and Day and the Continental. Gezongen door Fred Astaire, Ginger Rogers, Eric Rhodes, Lillian Miles. En u hoort zoals gezegd de RKO, Radio Studio Orchestra. Het geheel onder leiding van Max Steiner.

En dat was de muziek van Shellyman voor de tv-serie Daktari. Die serie die in Afrika speelde. En wij hadden hem op tv hier 1966-69 zo ongeveer. En ik had u de namen van de muzikanten beloofd. Hier komen ze. Shellyman zelf ook op drums. Bud Schenk, Frank Strozier, Art Smith en Justin Gordon reed. Bob Bain gitaar. Mike Wofford piano, Bill Pittman basgitaar en dan een aantal mannen op percussie. En dat zijn Emil Richards, Larry Bunker, Frank Carlson en Victor Feldman. Dan het tweede deel, ook weer muziek van Shellyman, maar dan van een film, een western van Burt Kennedy uit 1969 en met de titel Young Billy Young. En daarin speelde onder andere Robert Mitchum. En dat was een film naar de roman van Hack Allen. En in die film wordt de jonge Billy Young de deputy van Sheriff Ben Kane. Zoals ik al zei, gespeeld door Robert Mitchum, die laatste. Robert Walker Jr. speelt de rol van Young Billy. Van Young Billy Young, moet ik zelf zeggen. En verder spelen mee Angie Dickinson en David Carradine. De teksten zijn van Ernie Sheldon. En de muziek wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Shellyman weer met Billy Ed Wheeler zang.

En dat was muziek van Shelly Manne bij de western Young Billy Young uit 1969. En tot zover de Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De afgelopen uren werd de techniek verzorgd door M. Demmendal en mijn naam is Nancy Stuvel.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, aflevering 175. En voor de vierde keer gaan we het hebben over James Van Heusen. En James Van Heusen werd ondanks zijn imposante gestalte liefdevol Jimmy genoemd. Op zijn 16e was hij discjockey op een lokaal radiostation, voordat hij naar New York ging om daar zijn toen al omvangrijke catalogus liedjes te slijten. Hij overtuigde Edgar Delange, die al een gevestigde tekstschrijver was, om samen te werken. En ze maakten samen hits voor dancebands zoals Darn That Dream en Shake Down The Stars. Van Heusen componeerde ook liedjes met de beroemde Johnny Mercer en ontmoette in 1939 de schrijver Johnny Burke, met wie hij vanaf zijn 26e een vruchtbaar team ging vormen. Johnny Burke was toen al de favoriete toondichter van Bing Crosby. Crosby noemde Burke de poet en vanaf toen componeerde Van Heusen ook voor Bing Crosby en voor de films waarin hij speelde. Jimmy Van Heusen maakte snel naam. Hij ontving bijna dagelijks bandleiders en hoopvol gestemde aspirantzangers die nummers van hem hoopten te krijgen. Op een dag kwam er een vermagerd ventje uit Hoboken binnen. U voelt hem al. Net als zijn idool Bing Crosby had hij een wit kapiteinspetje op zijn hoofd. Hij verkondigde luid dat hij de beste zanger ooit zou worden. Jimmy Van Heusen luisterde. En hij zag dit wel zitten in die jonge man. Hij herkende ook zijn scherpe gevoel voor humor, scherp oog voor de meisjes en scherpe nachtvisie. U begrijpt het, we hebben het over Frank Sinatra, voor wie hij 85 liedjes zou componeren. We gaan luisteren naar het thema uit Heaven Can Wait uit 1939. Oorspronkelijk met tekst van Eddie Delange werd het nummer Heaven Can Wait voor het eerst in 1939 instrumentaal opgenomen door Tommy Dorsey en his orchestra. U hoort de versie van Nelson Riddle en zijn orkest uit 1956.

Dat was het thema uit Heaven Can Wait in de versie door Nelson Riddle en his orchestra uit 1956. Dawn That Dream werd de nummer 1 hit in 1940 in de versie gezongen door Mildred Bailey met Benny Goodman en his orchestra. Het nummer was geschreven voor de Broadway musical Swingin' the Dream uit 1939. En de teksten zijn van Eddie DeLaunch. U hoort de uitvoering door Clifford Brown, trompet, met het Max Roach Quintet uit 1954. Het nummer werd in die versie gebruikt in de film Criminal in 2004.

Dat was Clifford Brown trompet en het Max Roach Quintet. Een opname uit 1954 en u hoorde het thema uit Darn That Dream, een film uit 1939. De song Shake Down the Stars van Jimmy Von Heusen, met tekst van Edgar Delange, is niet voor een film gecomponeerd, maar was in de Tweede Wereldoorlog al een bekend nummer dankzij de opname van het Glenn Miller Orchestra. U hoort hier de versie met de zang van Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey. Dit liedje zit in de miniserie van de televisiezender CBS over het leven van Frank Sinatra met de eenvoudige titel Sinatra, een serie uit 1992.